Donderdagoggend in RSG Landbou. Studente, gegradueerdes en nagraadse studente het die geleentheid om eersdaags by 3 Suid-Afrikaanse universiteite met rolspelers van die landbousakewêreld te netwerk. Mariaan van der Laarse van AgriJob vertel ons meer. Ons praat met André van der Heide oor die Boshoek Bonsmara en Vriende produksieveiling by Bella Bella. Johan van der Berg is terug met die week se weervooruitsigte en Chris Derksen gee terugvoer oor vleispryse wat hierdie week in die Noord-Vrystaat behaal is. Dis in RSC Landbou, donderdagoggend 2 Julie, 25:05.

Klaar verloor, dit is Roo, hier op RSG, voordat geluister na Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. En net voordat ons met Estie gesels, hier is Simon Webb, No Worries.

als die zon in nacht doet zinsen, in een nieuwe dag voor jou bloem. Mag glimlach uit jouw schoen, in die ochtendduitse stroopbloem. Mag vreugde verzadig opvul, die slaggaten waarin jij strijkel. Mag je boot op bij jou doen, en mag je nooit door je

jij van mij. Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals asem, vloei jij dwars door mij.

Jij het gezegd, die zand valt in ons handen. Elk en jij, die hemel heeft mijn bedelbrief gekrijgt.

En dit was die eerste deel uit Wagenseil se tromboonkonsert. En toe as jy wil kontak maak, my e-posadres is teddens@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of dan ook Instagram. Daar is die adres net Terrens April. Ek kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee 45889 en elke SMS kos R1.50. Die Londense Simfonieorkes onder leiding van Claudio Abbado speel nou die deel uit Bizet se L'Arlésienne suite nummer 2. Die twee suites van Bizet was aanvanklik as geleentheidsmusiek vir die verhoogstuk met dieselfde titel van Alphonse d'Albedo, maar Bizet het later as twee aparte orkes suites gepubliseer.

Dit was Jacob's Ladder en die Ekurhuleni Jeugkoor het dit gesing. Die tot ziens tot volgende keer item is die Rigaudeau van Saint-Saëns. Jeffrey Simon lei die Londense Philharmoniese Orkest en mooi bly verder.

The Tasman Little Farmit, Martin Roscoe, Spiegel im Spiegel. We're geluisterd naar Roger Whittaker. You deserve the best. Hier in Chiltyd, ons is nog so 26 minute oor, wat ek en jy saam kan rustig wees en hierdie chill muziek geniet op hierdie donderdag aand. Richard Marks maak nou vir ons muziek, Right Here Waiting.

Scott Elling in the wee small hours wat ons geluister het. Ook Alison Moyet voor dit met Love Letters. Nog so 15 minute of althans 14 minute oor van hierdie chill tyd vanavond. Peter White is volgende op pad met Bittersweet.

0: Bybel, God en geloofsake gaan. Sondag aand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel, waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondag aand net na die 7:00 nuusflitse gesels ek Leon Geel met Dominee Cassie Karstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondag aand net na 7:00.
1: Die 50 jaar ouwe Voyager 1 ruimtetuig moes nog een instrument afskakel weens het tekort aan kracht. JPL-ingenieurs het een blink plan uitgedink sodat die Perseverance Marskarretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnenkort lanceer te word. Luister Sterre en Planete sondag aan 7:30 hoe Jim Adams van NASA en Professor Matthew Hoffman uitgebreid hieroor gesels.

Roos in stadsgeluide. Die hart van die Hielbrau wat flink aan stap. Die straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby. Die laat aand koerantverkoperkie skree. Die mechaniese gramandula oerwoud. Huispakke gly op en af.

Simon. De meisjes van die avond wink, straatmuzikant, ze goed leeg honger en wacht, zilvermunten van die voorbijgang.